0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Voor de Ladies of Soul. En Kenny Dulfer bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Soms is oud, is nieuw en soms is nieuw, is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo is die triest overleden, 52 jaar geleden aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1920. Lekkere plaat is toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Marie en Catharina blazen steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade. Woehoe! Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die ook alweer, uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar 70 plaat, maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Jean Je T'aime uit 2000. Dat was volgens mij 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één. Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Leuk begin van Dek Radio, vind ik zelf. Met Rob de Nijs. Vrolijk nummer uit 1984. Een beetje meer. Nou ja, oké, dan draai ik hem wat vaker. Toch? Hey, leuk dat je erbij bent. En Lionel Richie heb ik van stal gehaald. Met Love Will Find A Way. Welkom bij Dek Radio.

Mooi, hè? DVD, Doosje Bikke Bikke Tip. En Zabedak. Het is net als een steeds zingen Kale Kak. Ja. Het is Dekkers interpretatie waarschijnlijk. Hoor. Ja. Zo, hé. Deze kennen we. Leuk. Van de Spice Girls. Maar ze noemen zich de Tipsy Girls. En wel een nummer van de Spice Girls. Titel... Wanna be?

Joshua Nolet met Kraantje Papi. Ik vind dat nog steeds zo'n rare naam, Kraantje Papi. Waarom heet hij zo? Mijn meisje heette dat. Ja. Dit is Melanie. Ken je die nog met deze oude hit van haar?

0: may be sitting right next to you. He may be a beautiful people too. And if you
1: wat een stem, hè? Melanie. Ik heb ooit eens foto's gemaakt van me tijdens een optreden in een televisiestudio, dat is lang geleden. En toen was dit een hitje. Beautiful People. Maar een keiharde, rauwe stem had die tante. Ongelooflijk. Sinds verleden jaar helaas overleden. Nou ja, dat is niet anders. We gaan naar New York. Nee, de zomer in New York. Nog beter lijkt me. Michael Franks zingt erover. En dan moet ik mijn mond dicht houden. Dat doe ik dan ook maar.

0: Daar mag je niet doorheen praten, heb ik geleerd. Prachtig gemaakt. Summer in New York. Michael Franks. Dekker Radio gaat eventjes naar Studio 2 overschakelen. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Drown me in your river. Jongen, jongen, wat een verhaal. Dotan hoorde je bij Dekker Radio, ben je. Hey, ken je deze dame nog? Uit Italië. Laura Pausini heet ze. En die heeft het over gente. Of ook wel, the ordinary people. De gewone man.

vrolijke muziek bij Dekker Radio. André van Duin natuurlijk. Want het is zomer. Nou, hij kon het wel en hij kan het nog steeds hoor. Leuk is dat. Dit is een vrij recente. Colors heet hij. Van Mel en Typhoon.

Mooi hoor. Mel en Typhoon samen met Colors. We zijn alweer aardig op weg naar het eind van dit uur Dekker Radio. En ja, ik heb toch een paar mooie herinneringen te delen met je. Qua muziek dan, hè. Chicago. Ze noemen zich aanvankelijk Chicago Transit Authority. Titel: Street Player.

0: Chicago met Through Street Player. Fantastisch lied. Uit hele vervlogen tijden. Dat is echt al heel lang geleden. We gaan even op weg naar het eind van dit programma.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
0: En dat doen we op een driewieler. Nou ja, zo heet de groep. En er staat bij dat het gelukt is.
3: Ja.
0: Dit programma ook, hopelijk. Tot de volgende keer maar weer. Dag. Bye bye.

0: Hey, bye.
1: What the fuck?

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

klassieke muziek. Bijna dan. Van Cat Stevens. Uit 1967. En Matthew & Son. Dekker Radio van start. Leuk dat je erbij bent. En ik heb een heleboel leuke klaarstaan voor je. Dit is bijvoorbeeld Brian Ferry met zijn Roxy Music. Don't stop the dance, zegt hij. Dus ga maar dansen, zou ik zeggen. Welkom bij Dekker Radio.

0: originele hakkenhakkenpuff muziek, noemen we dat. Ja, Zion Marley. Hartstikke nieuw deze hoor. Maar een paar maandjes terug. In the Sky heet hij.
1: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Deze groep heet OXO. Heeft niks met een wasmiddel te maken. Gewoon OXO. Het verhaal over de

goede zangeres hoor. Van Das Lekker Dan, zo heet die groep. Gevoel van onmacht. En een nummer van een paar maanden geleden. Dekker Radio. Hey, even naar Amerika. Toch bleek... Oké, doe je best hè. Drink on it, Blake Shelton.

Ja, hij speelde zelf piano erbij. Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go uit 1971 hoorde je. Dekker Radio deel 2 en 3 achter elkaar. Dadelijk Flynn met Surrender, maar eerst dit prachtige werk. Sailing. We gaan naar 1981 met Christopher Cross.

Deze groep heet Flynn en het heet Surrender en het is van een jaartje of twee geleden, dus ja, vrij recent te noemen. Mel en Typhoon zijn ook van de partij. En deze is nog niet zo lang geleden verschenen. Colors.

Knel, boom, uit. Spinners, Rubberband Man, Dekkerradio. En Charlie Puth hebben we ook klaarstaan met Changes. En daarna de dijk mag het licht uit. Dat lijkt me geen goed idee in een radiostudio.

de dijk mag het licht uit. Ik heb het licht uitgedaan. Dat scheelt weer in de stroomkosten. Wat een onzin. Dat gaan we toch niet doen? Nee. Dekkerradio op de tast in het donker. Ja hoor, ik zie hem al. Ik neem afscheid. Met een welbekende van Steve Miller. Fly like an eagle. Dat lijkt me wat. Tot de volgende keer, man.

Uurtje terug uit januari 1986 met deze van de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Dat was de titel van deze plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo. Calvin Harris en Jesse. Satisfy. Bevrediging.

0: Ja, hey, nou, muziek van Calvin Harris samen met Jesse. Dit was Satisfy. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1968. De band Love. Dit is Alone Again, or...

0: Gouden oude plaat van Love, Alone Again, or... Een beetje een raar stereo-effect erin. Hè? Soms hoort het ene kanaal helemaal niet en het andere voluit. Ja, dat was in de jaren 60. Stereo was nieuw, dus daar was men mee aan het experimenteren.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Inderdaad, altijd wat anders, daar gaan we voor. Hè? We zitten alweer 13 jaar hier in het programma Bont. Zo'n 3000 afleveringen zeker al achter onze kiezen. 2009 gaan we naartoe met Lily Allen.

0: De muziek van Lily Allen, 2009 kwam het uit. De Fear, de angst. En angsten moeten we maar niet te veel hebben. Hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2018 met Silk City, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Dit is Electricity. Ja. Genoeg te doen, hè, over elektriciteit de laatste jaren.

0: het bij u thuis met elektriciteit? Is het net ook overbelast? Valt het wel mee? Krijgen we nog genoeg mee te doen de komende jaren in ieder geval. 2018 muziek van Silk Sonic, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Electricity was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws. Wat dacht u daarvan?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inge Augustina en een nieuwe plaat. Like a Phoenix.

0: Ja, dat was hem dan, deze nieuwe plaat van Inge Augustina. Like a Phoenix was de titel van de plaat. Hier in de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan zo eens even kijken naar het jaar 991, zie ik alweer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Muziek van Huey Lewis and the News. Couple of days. Koppel deze af, een paar dagen vrij. Een heel andere context.

0: Een paar dagen vrij. Huey Lewis en de News, de couple op deze hof. Muziek van het jaar 1991.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dat betekent toch we richting het half uur gaan. Dat doen we met Thijs van The Pearls. We gaan terug in de tijd. Met You Came, You Saw, You Conquered and You Loved Me.

Diana Ross en haar verlangen naar spierballen. Muscles, de titel van de plaat, kwam uit het jaar 1982, alweer lang geleden. Maar u hoort ze toch weer voorbij komen hier in het programma Bond. Maar hedendaagse muziek hebben we ook. Olivia Dean hier zo en Baby Steps.

0: Leuke hedendaagse muziek van Olivia Dean. Baby steps. Baby stapjes zal ik dan ook een beetje aan moeten gaan wennen. Mijn kleinkinderen die zullen daar zo langzamerhand ook wel aan toe gaan.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, Paul Anka. En hij kondigde hem zelf al aan. Nou, wat kan je nog makkelijker hebben?

0: Jazeker, de muziek uit lang vervlogen tijden. Deze uit 1963. Paul Enka horen we hier voorbij komen. En Crazy Love.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
2: Kane uit 2002. Oh, wait a minute, Mr. Man. Can't you see this the end? But this is no goodbye. No way, man.

into the world.

0: 2002 is van Dinant Woesthoff en zijn band Kane, Hold On To The World.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u, deze nieuwe Ferris.

0: De leuke nieuwe plaat van Ferris, We Praise, de titel van de plaat. Een beetje gospelmuziek, hè?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, het was ook gezellige muziek, dat klopt. We gaan naar 2013, Imagine Dragons, On Top of the World.

2013, de Imagine Dragons, on top of the world. Kijk op de klok, jazeker, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was hem weer, een uurtje lang Bonte Pure Radio toestel. Jan Berger is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres dan daarvoor. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik ga u nog even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met The Outlaws en Breaker Breaker. Daarna hebben we nog twee nieuwe plaatjes. The Charlie Sis om te beginnen, Turn the Tide en daarna nog Yara Bakes en Brighter Days. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond. Jan Berg.

Even een lekker stevige opener in het programma Bond voor vandaag. Deze is 1985, de Eurythmics. Dave Stewart en Annie Lennox samen met Aretha Franklin in dit geval. Sisters are doing it for themselves. Welkom dat u erbij bent. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Ook hedendaagse muziek van Jonas Blue en Malif. Dit is Edge of Desire.

0: Een lekker vrolijk moppie, deze van Jonas Blue en My Life. Dit was The Edge of Desire. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1965. Dit is Dave Barry. I'm gonna take you there.

0: 1965, de muziek van Dave Barry. I'm gonna take you there. Lang geleden alweer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Die Pink uit 2009 alweer deze. Funhouse. Ja, laten we er een beetje lol bij maken.

0: We're Gonna Burn It Down. Dit was de muziek van Pink. Funhouse was de titel van de plaat. En dat kwam uit het jaar 2009. Dus ook alweer lang geleden.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Naar 2015 met One Direction. Dit is Drag Me Down.

0: Drag Me Down, de muziek van One Direction uit 2015 alweer.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werk hier zo van Orlaith Banks. Hedendaagse reggae muziek, nummer de titel Flowers, bloemetjes.

0: Leuke muziek van Orlight Banks. Flowers, de titel van deze Spikpint, een nieuwe plaat. En ja, zo horen we ook de meest nieuwe reggae muziek voorbij komen hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Ja, het andere wat we u gaan voorschotelen is muziek uit de jaren 90. We gaan naar het jaar 1997. De band Radiohead. Zij hadden toen een hit met een nummer wat wordt getiteld The Karma Police.

0: Zo. Dat is nog eens een nummer wat met een hoop herrie eindigt. Hè. Deze 1997, de muziek van deze band Radiohead. Karma Police was de titel van de plaat. Ga ik eens rustig naar de klok kijken en dan zie ik dat we, ja, we moeten richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit een roemrecht decennium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. We gaan naar het jaar 1977. Dat doen we met de band Belle Époque. Zij hadden een hele grote hit in dat jaar met de titel Miss Broadway. We're gonna get it.

Muziek uit het jaar 1987, het eerste van Mel en Kim, FLM. Ik weet niet waar het voor staat, het zal een afkorting zijn, maar voor wat, dat heb ik eigenlijk niet opgezocht voor u. Mag u zelf doen, google het maar eens eventjes. Fijn dat u er trouwens nog steeds bij bent met het programma Bond. Gaan we door met de hele muziek van Calvin Harris, samen met Jazzy. Dit is Satisfy.

0: Muziek van Calvin Harris samen met Jesse. Lekkere muziek. Satisfy, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1965, het jaar wat we schrijven. Jimmy Witherspoon, de zanger. Man, don't cry.

0: De muziek van Jimmy Witherspoon, Man Don't Cry, titel van het plaatje hier in de Wondermuziekverzameling. 1965 stamde het uit en wij gaan door met muziek uit 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Even Sense, Call Me When You're Sober.

0: Ja, zeker. De muziek van Evanescence uit 2006. Call Me When You're Sober. Nou, het lijkt me altijd goed om uit de buurt te blijven als iemand niet nuchter is. Hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Leon Moorman. Een stukje dialect. Platelaans gevoel.

0: De muziek van Leon Moorman, Plattelaans gevoel.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig met
0: die. Nou, gezellige muziek, mee eens. Uit 2010 de muziek van Lisa Lois. Promises, promises, ja, de beloftes vliegen in het rond.

Ja, de 2010 muziek van Lisa Lois. Promises, promises, zo heet en dat plaatje hier in de Bonte Muziekverzameling. Ja, op de klok zie ik dat het weer tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer, een uurtje lang Bonte op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg. En ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan. En ik hoor dat er een rare tuning start. Nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Hier komt het wel origineel vandaan. Mijn naam is Jan Berg en ik heb vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan dan mag altijd. Janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor de overige wens ik u een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar je mee

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Je hoort het origineel van Everlasting Love, uitgevoerd door Robert Knight. Een nummer dat geschreven is door het duo James, Kaysen en Mac Gaydon. Nou, deze Amerikaanse zanger maakte zijn debuut met de groep The Paramount. In 1967 nam hij het nummer op wat je hoorde en het was ook het enigste succes van deze zanger. Alle opvolgers daarvan flopten. Het nummer zou een jaar later gecoverd worden, daar komen ze door The Love Affair. En naast vele anderen ook nog eens in 1989 door U2. Aardig om het origineel van dit nummer eens te horen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op de verborgen muziek die als een warme deken over je heen geworpen wordt. Muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de Nederpopplaat Midnat Friyan, als ik het goed uitspreek. En onze tragiek van de muziek, onze aandacht gaat uit naar Dwayne Allman, als lid van de formatie The Hourglass. Maar hier is deze van Dead and the Small Fry, Checkered Continental Pants.

hoorde Dee Clark en Hey Little Girl. Deze Afro-Amerikaanse soulzanger is het meest bekend geworden van zijn Million Sellers Raindrops. En dat allemaal in 1961. Nou, het nummer wat je hoort, dat was een van de voorlopers en stamt 2 jaar eerder uit 1959. En daarvoor hoorde je Jimmy Pritchett, That's the Way I Feel. We hebben weinig van kunnen vinden van het nummer, wel van deze zanger. Wel is het nummer geschreven door het duo Smith en Hyde. Hij kwam uit bij het Crystal Records label. En we begonnen dit trio met Ted en The Small Fry Checkered Continental Pants. Over deze obscure single uit 1962 is niet zoveel te vertellen. Het lokale bandje kwam uit Fort Worth, Texas. En had een lokaal hitje dankzij deze single die uitkwam om het minuscule Lacan Records label. Later pikte London American de single op die vervolgens door de hele Verenigde Staten werd uitgebracht, maar flopte. Dat was eigenlijk wat jammer, want dit Garrett's klinkende nummer lijkt een kruising tussen doo-wop en surfrock. Voor de rest valt het gebruik op van vreemde vocale gimmicks en de ingetogen zang van de zanger die waarschijnlijk de Ted was in de groepsnaam Ted and the Small Fry. De titel Checkered Continental Pants verwijst overigens niet naar de incontinentiebroeken, maar aan de vaak gestreepte vrijtijdsbroeken die aan het begin van de jaren 60 populair waren in het modebeeld. Zo, je bent weer helemaal op de hoogte. Straks onze nederpopplaats, dat met Midnight Friend, maar eerst deze van The Viscounts en Who Put The Bomb.

hoorde ID Road en Why Did God Make Girls. Stad en Land hebben ook voor deze plaat afgezocht om te kijken of we daar wat informatie over zouden kunnen geven. Maar helaas moet het antwoord schuldig blijven. Daarvoor hoorde je de Crying Shames, Nobody Wave Goodbye. Halverwege de jaren 60 had deze groep één hit, namelijk een cover van The Drifters en het nummer Please Stay. Dat overigens geschreven werd door de duo Burt Bacharach en Bob Hilliard. We begonnen met The Viscounts, Who Put The Bomb. Engelse band die voortkwam uit een tv-ensemble genaamd Morton Fraser's Harmonica Gang. Nou, het nummer wat je hoorde kwam uit in 1961 en wist een 21ste plaats te bereiken in de Engelse hitparade om het daar 10 weken vol te houden. Origineel is het ooit eens opgenomen door een Barry Mann die het samenschreef met Gary Coffin. En die komen we wel eens vaker tegen, deze meneer. Straks onze tragiek van de muziek, de groep The Hourglass. En dan gaat onze aandacht uit naar Dwayne Allman. Maar eerst deze van Bobby Hodge, Gonna Take My Guitar.

0: onze nederpopplaat Midnat Friaan, Always and Ever. Het is een Zweedse naam, dus ik hoop dat ik hem goed uitgesproken heb. En dat voor een Nederlandse groep. Die bestond uit Kees Pummer, Ron Meijers, Hans van der Heuvel en Gerard Riemslag. Nou, het enige wat we hebben kunnen vinden is dat ze uit Amstelveen kwamen. En ze waren in feite de opvolgers van The Sheiks. Daarvoor hoorde je Beverly Wright, Alibaba. Van deze Beverly Wright niks kunnen vinden. Alibaba kennen we natuurlijk allemaal. En we begonnen met Bobby Hutch and Gonna Take My Guitar. Afkomstig uit North Carolina werd de muziek gedurende zijn weg naar volwassenheid zijn grote passie. Hij kreeg zijn eerste gitaar van zijn grootmoeder die deze voor $3 had gekocht. En het werd in eerste instantie... Hij werd in eerste instantie een paardentrainer, maar wist later op lokaal niveau door te breken als zanger en gitarist.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren in Nashville, Tennessee op 20 november 1946. Howard Duane Allman, Amerikaanse gitarist. Duane Allman en zijn broer Greg verloren op zeer jonge leeftijd hun vader, die werd vermoord door een kennis. In 1957 verhuisde moeder Allman met haar kinderen naar Daytona Beach in Florida. Daar gingen de beide jongens naar de high school. In de vakanties evenwel logeerden zij stevast bij oma in Nashville en speelden daar uren gitaar. Duane en Greg begonnen in de band The Allman Joys en later The Hourglass. Daarin speelden ze nummers van bekende bluescomponisten zoals B.B. King en Muddy Waters. Later vormden zij The Allman Brothers Band. Na samenwerking met onder andere Eric Clapton in Derek & Domino's verongelukte Duane Allman met zijn motorfiets. Zijn broer Greg zette de Allman Brothers Band voort. Duane Allman was een begaafd slidegitarist, ook een veelgevraagde studio- en sessiemuzikant. Hij heeft dan ook met veel topartiesten gespeeld, zoals onder andere Aretha Franklin, Wilson Pickett, Boss Cax, King Curtis, Delaney & Bonney en John Hammond. Veel nummers zijn te horen op Duane Allman, een anthology. Een van de bekendste waarop Duane Allman speelt is Layla van Derek & The Dominos. Het creatieve hoogtepunt van zijn te korte carrière is echter ongetwijfeld het met de Allman Brothers Band in maart 1971 opgenomen live album Live at Fillmore East. Dit album wordt vaak genoemd als een van de beste live albums aller tijden. De grootste waardering kreeg Duane in 2003, 32 jaar na zijn dood, toen hij in de befaamde rockmagazine Rolling Stones na Jimi Hendrix op de tweede plaats stond in de lijst van de 100 beste gitaristen aller tijden. In de tragiek van de muziek The Hourglass en Cast of All My Fears.

The Bats and Listen to My Heart. Overigens is deze groep niet te verwarren met de oudste schoolband van Nederland, The Bats. Deze Bats waren in de jaren 60 de Zuid-Afrikaanse tegenhangers van de Beatles. Groep die bestond uit Eddie Eckstein, Barry Jarman, Jimmy Dunning en Paul Ditchfield. Daarvoor hoorde je de July 4 Frightened Girl. Van deze groep hebben we ook niks kunnen vinden. Dat gebeurt wel eens. Natuurlijk als je muziek draait uit de jaren 50, 60 en 70. Die niet zo gauw herkenbaar is. En we begonnen overigens met de tragiek van de muziek. The Hourglass. En dan ging onze aandacht uit naar slidegitarist Dwayne Allman. Het nummer was getiteld overigens Cast of All My Fears. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Wat hebben we nog? Ik heb er een aantal op een rijtje staan voor je. The World of Oz, Scott Engel, The Outlaws, maar ook deze. Van Herman Hermits, Just a Little Bit Better.

The World of Oz en The Muffin Man, een Britse popgroep die in 1968 een album uitbracht onder hun eigen naam, was geen succes. Nou, het nummer wat je hoorde was een top 10 hit in Nederland en België. Manager van de groep was overigens Barry Klaas, die ook manager was van The Foundations. Daarvoor hoorde Scott Engel, Anything Will Do, en daarvoor The Outlaws, Ambush. Instrumentale band uit Engeland die onder leiding van Joe Meek begin jaren 60 muziek opnam. Ze waren een van de twee huisbands van de studio van Joe Meek. Een van de leden was overigens Richie Blackmore, dus aardig om te weten. We begonnen dit kwartet met Herman Hermit's Just a Little Bit Better. Britse popgroep opgericht in 1963 in Manchester. Nou, oorspronkelijk heette de groep Herman and the Hermits. Nou, de groep speelde simpel maar aanstekelijke muziek waarmee het veel succes had en oogste. Dit was overal weer deze aflevering van The Oldies Project. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. Ik heb onder andere deze nog voor je van Mike's Messenger, Cause of All Mankind. Graag tot de volgende keer. Dag!

Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: Juist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

En dat is alweer dinsdagmiddag natuurlijk. Hey, van harte welkom. Ik ben blij dat je ook weer bij bent natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk zoals gewoonlijk. Ja, inderdaad, het wordt de gewoonte, hè. De lunchbreak club tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En we begonnen met Cloud en dit allemaal met hun Save Me. Ja, maar ook wel eens natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Een dikke knuffel voor jullie allemaal dat jullie aan het luisteren zijn natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de koekjes en dergelijke meer. En hier is Lena Lovitch en dit allemaal met haar Lucky Number. Yeah.

Ja, als je zo eventjes op de hoes van de plaat kreeg, wel een hele hekke dame natuurlijk. Hè? Maar ze maakte mooie muziek. Lena Lovic en dit allemaal met haar Lucky Number. Ja, als je plaat. Misschien heb je wel meegedaan met de lotto voor deze week natuurlijk. Hè? Misschien heb je wel het winnende loodje. Je weet maar nooit natuurlijk. Hier is Roxy Music. En dan gaan we natuurlijk een dansje doen als we gewonnen hebben. Ja, inderdaad wel. Hier zijn ze met Dance and Hide Away.

inderdaad, Brian Ferry natuurlijk. En dit allemaal met zijn lekkere nummer Dance Away. Ja, inderdaad wel. En deze? Wel, deze kennen we natuurlijk ook. Hier is Fleetwood Mac. En hier zijn ze met Tusk.

0: Stand losing, ja, ja, als je een winnaar bent, wel, dan ben je natuurlijk een winnaar, hè. Inderdaad wel, de police en dit allemaal met onze Sting natuurlijk, hè. Inderdaad wel. En dat allemaal hier in de lunchbreak, als je aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Een onvergetelijke song in de lunchbreak, wel, daarvoor moet je natuurlijk heel wat op je palmares hebben. Hier is BZN en Rocking the Trolls.

eigenlijk noemden ze een band zonder naam inderdaad, hè. Maar hij had al een zangeres zonder naam, dus moesten ze een klein beetje aanpassen. BZN. En dit allemaal met hun Rocking Through the Trolls. Ja, als je tussen de trollen zit, dan is het niet zo mooi natuurlijk, nee. Dinsdagmiddag, ja, morgen zijn we alweer woensdag natuurlijk, hè. We zijn al een klein beetje aan het denken op morgen. Want morgen zijn de kindjes terug thuis natuurlijk, inderdaad wel. En hier is Duke and Brown and the Wild Place.

hits waarmee je eten lekker kunt verteren natuurlijk. Die goede hier allemaal voorbij komen. En ook je jeugd een klein beetje misschien wel. Hè? Met deze van Duncan Brown. En dit al met zijn Wild Places. Ja, er is meer of minder wilde plaats in de stad natuurlijk. Hè? Je kunt ze allemaal wel opnoemen, denk ik, op één lekkere hand. Hier is Suzy Quattro. En She's in Love with You. Straks het heetste nieuws van toen en over wat gaat het. Ik heb er geen idee van. We zullen straks wel zien natuurlijk.

moeten we inderdaad eventjes het briefje erbij nemen natuurlijk. Een blaadje waar alles netjes opgeschreven staat door onze directie. Dank u wel daarvoor. Heel bijzonder goedemiddag. Het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug naar 1987. Op het dak van een winkel in de binnenstad van Los Angeles treedt in 1987 U2 op. Het is een videoshoot voor hun hit Where the Streets Have No Name. Het brengt duizenden mensen op de been en veroorzaakt een verkeersinfarct. De politie maakt er een einde aan dit optreden. Hier is U2 en Where the Streets Have No Name.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

Hartelijk welkom in deel 2 van de Lunchbreak natuurlijk. Hè. Onze hit-tippen voor deze week is Suzanne en Freek. Ja. We zijn al met hun halverwege. Ergens in de midden komen we elkaar wel weer tegen. Ja. Ik hoop hier de lekkere stoel nog warm tot het is van 1 uur. En dat allemaal met de lekkere nummers die jij misschien wel goed vindt. En als je ze niet goed vindt of is iets anders, wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hè. Je bent altijd van harte welkom via de gekende kanalen. Hier is Paul Jong en Come Back and Stay for Good This Time.

0: Inderdaad, Enrique Iglesias en dit allemaal met zijn Bailando, de Spaanse versie, heb je mogen horen. Ja, we waren zo eventjes hier aan het discussiëren, wanneer gaan we onze zomerjingles boven, ja. Binnenkort wel, hè? Ja, inderdaad wel. Laat ons hopen dat het een hele lange hete zomer wordt. Als het aan Enrique Iglesias ligt, zal het niet mankeren, denk ik.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week is nog steeds Bruno Mars. Samen nu met Lady Gaga en Die With A Smile.

Inderdaad, een heel mooi duo als je mij vraagt. Lady Gaga en Bruno Mars. Bruno Mars, heel de week. Onze artiest van de week natuurlijk tot en met vrijdag. En ja, deze dinsdag was er natuurlijk Die With A Smile. En hier is een Nederlandse goldband natuurlijk. En hier zijn ze met Stiekem, ja.

0: Seasons Replay. Dank je schoot, ons aller Dan Hartman. Op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Welkom, lieve

avond. We stonden wel in mijn agenda, jongens. Wat was er een bed, hè? Uit Leiden, de Tower of Leiden. Leiden, inderdaad, met die fantastisch mooie stem van...

Vanuit het theater. Een fijne, vachtende keukengordijnen. Jawel, maar nog veel meer lekker. Vooral dus muziek van Eens. Oh, dit is cool in de game. Cool in de game. Cool in de game. Kijk. Ja, dat mag een feest worden. Hang de slingers buiten. Oh jee.

0: Nederland Celebration.
1: Een fijne van achter de keuken voor
0: wereldwijd, middel op de roadshow. Ik denk er ook wel eens even aan om lekker te gaan immigreren naar een lekker warm land. Bijvoorbeeld ergens in het zonnige zuiden. Heb jij wel eens die gedachte?
1: Het is de middel.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Kom nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Ja, dat slaat niet af, papa.
4: Zou het hier stoffig zijn? Nee.

Dat is een groep waar ik een beetje verliefd op ben gewonnen. Jaren 70 begonnen. En ze hielden het heel lang vol. Ja. Is het Love You After? De zomerse zwoele klanken van Rolls Royce. Met ervoor een fijne voor achter de keukengordijnen. Vogels schijnen hun weg te kennen. Ondertussen blijven wij hier maar rondjes rennen. Nou, wat zullen we doen? Elefoni draaien, what?

0: En we zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. En we nemen er nog een paar van, dus gaan we naar het kroegje, het zogeheten café. Nee, dat niet dus. Nee. Toch lekker ouderwets aan de karamelk. Of dromen we van een pina colada. Met frietje, weet je wel? Op ananas. Boah, op zo'n eiland. Kom te maken. Harry Wayne Casey en de Sunshine Band. In de middel of de roadshow via lange palen en digitale kanalen. En met een beetje mazzel. Zo hoogfrequent uit de magnetron. Of anders gewoon heel ouderwets vanaf een cassettebandje. Allemaal mogelijk. Want je weet, radio is een illusie.
1: Hé, hey, meisje.
0: Ja.
1: Achter je oren.
0: Nee, toch niet weer, hè? Kom. Hou me nou op, joh. Wat een verleiding. Maar vooruit. Ik verleid je tot een uitstapje naar de cowboy. Kenny Rogers. Everybody.

0: ik weet wel aan de grijs verleden. Dat we s'avonds en s'nachts nachtstroom hadden. Dan was de stroom goedkoper, kun je nog herinneren. Dat was wel heel lang geleden. Ik heb thuis ook een dubbele meter, maar net zo duur hoor. Ik kon me ook niet voorstellen dat s'nachts bellen goedkoper was. Of s'avonds laat. De Nightline. Dat red ik gewoon. Lieve vrienden in Duitsland. Ja, mooi.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Daar is die Tony Willet. Met de Pussycat. Ja, mooi. Echt zo'n plaatje. Waarvan je denkt. Het is er een voor de Euregio. Leon. Dat mag getanst worden. Goeie tekst trouwens hoor. In Duits.

0: fascinerend fotografisch werkje uit die rijke carrière. Die muzikale geschiedenis van Paul Young. Ah, de Knecht, wat heb je er lekker mooi gesproken. Hè? Zo is dat.
1: Oh. Gaan boek schrijven.
0: Muzikaal boek waarschijnlijk. Love Will Tear Us Apart. Dat was tevens één van de laatste in de Middle of the Road Show voor wat betreft vandaag. Maar niet getreurd. Morgen nog veel meer. En zometeen nog veel meer lekkers op jouw muzikale zender. Once upon a time it was so fine.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De Muziekfabriek.
2: Ik ga er geen doekjes om doen, want de fabriek die meldt zich weer op dit radiostation. En we hebben wederom lekkere liedjes voor je uitgezocht. En die ga ik 3-3 voor je opzetten. Laten we snel van start gaan en ik verzeker je, er is voor elk wat wils.
3: Ron van der Steen is je makker.
2: En we beginnen met een heerlijk dansnummer van David Guetta en Jennifer Hudson. Hier is Night of Your Life.
4: Je hoort veel muziek en daar kom je de dag wel mee door. De Muziekfabriek verrast je.

0: Het is voor iedereen toegankelijk. Dat is de muziekfabriek. We gaan van A tot en met Z. Dus kortom, we zijn heel breed georiënteerd. Het eerste rijtje voor drie bestond uit Anita Baker, Sweet Love. Daarvoor zat Mr. Mister uit de jaren 80 met Kiri. En we begonnen met dat heerlijke dansnummer tussen David Guetta en Jennifer Hudson. A Night of Your Life. We gaan hem doen. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, dit keer gaan we heel ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1966.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Britse popgroep genaamd Hermits met No Milk Today. De groep werd opgericht in Manchester in 1963. De hoogste positie was nummer 1 en een week eerder was dat niet veel minder. De groep speelde simpeler maar aantrekkelijke muziek, waarmee dan veel succes werd geoogst. Het liedje stond al 7 weken in de hitlijst en werd geschreven door Graham Goldman van 10cc. En dan de kleine hit, dat is dit keer een Nederlandstalige. Het is die van Suzy met het nummer De Wereld Is Leeg Zonder Jou. Het nummer stond er 12 weken in en stond een week eerder op 31 en zakte naar een 37e plaats. We gaan terug naar 10 december, oftewel week 50 van het jaar 1966.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Nou, pure nostalgie volgens mij in de muziekfabriek van Suzy. En de wereld is leeg zonder jou. Dat was dus de kleine hit. En die grote was van Hermits en No Milk Today. Wil je meer informatie over de muziekfabriek? Ga daarvoor naar de website www.rondvandersteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Waaronder deze Nederlandstalige van Nick en Thomas.
1: Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een Ron van der Steen.
0: Sterker nu dan ooit.

0: Straks gaan we dit tweede rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst weer eens lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: En laat ik je dit zeggen, dat is met succes gelukt. We hebben dit keer te maken met een zanggroep die door een in Hamburg wonende Engelsman Les Humphries in de jaren 70 werd opgericht.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Behalve door hun muzikale succes viel de groep op door het grote aantal uit verschillende landen afkomstige zangers. Zo brachten ze destijds invloeden uit de hippiebeweging in de hitlijsten. In 1976 vertegenwoordigden ze Duitsland bij het Eurovisie Songfestival met het door Ralph Siegel geschreven lied Sing Sang Song, nadat ze de voorronde met het liedje Ein Lied voor Den Haag gewonnen hadden. Ze werden 15e van de 18 deelnemers. Andere hits, vaak teksten uit de gospel, waren duidelijk succesvoller en geven een goed beeld van het typisch jaren 70 geluid. De groep scoorde in Nederland haar grootste hits met To My Father's House en Mexico. Mexico heette oorspronkelijk Battle of New Orleans en was in de jaren 60 een country hit van Johnny Horton. Laten we de knoppen van onze jukeboxjes lekker indrukken en luisteren naar de Les Humphries Singers. Hier zijn ze met de hit uit de jaren 70, To My Father's House.
1: Jukebox Classic.

0: Mag overduidelijk zijn, een groot gospelgehalte in dit nummer uit de jaren 70 van The Les Humphrey Singers en To My Father's House.
1: De muziekfabriek.
0: Meer weten over de fabriek, ga ervoor naar www.ronvandersteen.nl.
1: Dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
0: Muziekfabriek. Ja, je hebt er nog eentje van me te goed in dit rijtje van drie. Dat is deze van Anastasia. Prachtige ballad. Geniet ervan, doe een beetje mee op het genot van een kopje koffie. Hier is

0: De muziekfabriek op je favoriete radiostation. En zoals je weet staat de muziek bij ons altijd voorop. Die staat dus centraal. En ook jouw muzikale inbreng is van harte welkom. Ga ervoor naar de website. Ik ga nog even de liedjes met je doornemen.
1: De muziekfabriek.
0: Ja, behalve die Anastasia hadden we nog twee andere liedjes.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: En die zal ik je niet onthouden. Dat was die van The Black and White Brothers. Put your hands up. En daarvoor zat Nick en Thomas. Nick van Simon. En Thomas van Akda en de Munnik, hè? Ze gaan vreemd, als dat maar goed gaat. Wel een mooi liedje, sterker nu dan ooit. Wederom Nederlandstalig in de muziekfabriek, daar zijn we niet vies van. Luister naar Niets is Onmogelijk. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Hier is Thomas Bergen.

0: Je hebt helemaal gelijk hoor. Dit waren er geen drie, maar twee. Maar gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Dus het is de tijd voor de oude lullenplaat. We hebben dit keer te maken met een Schotse New Wave popgroep.
1: Oude lullenplaat.
0: Die in de jaren 80 van de 20ste eeuw zijn hoogtijdagen vierde. De groep werd aanvankelijk in 1977 opgericht.
1: Oude lullenplaat.
0: Hun vroegere muziek met onder andere invloeden van David Bowie vond erkenning binnen de New Wave stroming. De eerste singles van de groep werden echter geen succes. De groep schoof op in de richting van de commerciële popmuziek. En wat denk je? Natuurlijk, met succes. Versterkt door Mal Gaynor als drummer bracht de groep vanaf 1982 gemakkelijk in het gehoorliggende albums uit. Deze albums leverden de groep een paar kleine hitjes op. Waarvan Promise You a Miracle ook in Nederland een hit werd. Hun grote doorbraak gebeurde echter in 1985 met het nummer Don't You Forget About Me. Met het nummer scoorde de groep in veel landen een nummer 1 hit, waaronder ook in Nederland. Het nummer werd geschreven voor de film soundtrack The Breakfast Club. Andere top 10 hits uit die tijd zijn Alive and Kicking, Sanctify Yourself en All the Things She Said. Na de jaren 80 werd het echter wat rustiger rond de groep. Dat kwam onder meer dat de toetsenist de band had verlaten. De band scoorde nog in de jaren 90 nog wel een aantal andere hits, waaronder Let There Be Love en She's a River. Voor nu gaan we terug naar het jaar 1985 en luisteren naar Don't You Forget About Me. Hier zijn ze, de Simple Minds.
1: Oude lullenplaat.

zit te bladderen met het liedje uit 1985. Het komt uit de film The Breakfast Club, The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Je hebt er nog eentje van me te goed in het rijtje van drie. En dat is deze. Lekker zomers.

0: Niks aan de hand muziek van Oceana en Lala.
1: De Muziekfabriek.
0: En verder hadden we Eros Ramazzotti en Tina Turner. Het blijft een lekker duet, hè. Gosse della Vita. En we begonnen met Thomas Bergen. Niets is onmogelijk. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Je mag een stukje met me meevaren op de Titanic. Ik hoop dat je het lekker vindt. Tenminste, ik wel. Celine Dion en My Heart Will Go On. En als de klokken toelaat, doen we ook nog een stukje van Alexander Stan en Get Back. Vrienden en vriendinnen, dit was weer De Muziekfabriek. Wil je er meer over weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: heeft het. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

harte welkom heet met Jennifer Ebanks zometeen, Julia Jacklin. Ik heb de Texas uit, nog een Amerikaanse, nou, een beetje country plaatje. Summer Sun, Samuel Welton. En de leeuw komt eraan. Ja, dat heeft met de voetbal te maken waar we volop in zitten. En we hebben ook Dave Jeltema. Het is weer weekend. Nou, dat duurt nog even misschien. Ligt er maar net aan wanneer je luistert naar dit radioprogramma. American Gypsy met Angel Eyes nu. Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent.

Meteor. En laat ons één bloem uit liefde voor de muziek van destijds uitgezonden werd op NPO 1 Nederland, inderdaad. En Dave, Jan Tomouwen die daar weer voor. Het is weer weekend. En daarvoor weer in het blokje van drie. American Gypsy en Angel Eyes.

Jennifer Ebank en One Step at the Time. Kom even voorbij hier in deze show. Meteor daarvoor met Laat ons en Bloem. Maar dat weet je al, dat heb ik al verteld. Oh ja. Julia Jacqueline nu met I Was.

0: Texas en Summer Sun. Ja. Beetje country, beetje pop, beetje al. Ja, het is best wel een toepasselijk en gezellig plaatje.
1: De beste
0: mix. Nou, de leeuw komt eraan. Ik ben benieuwd.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren

Roulette Disco Plat. Dat was leuk, zeg. Het is In The Raw die ik zo meteen voor je ga draaien. Dat is ook een beetje onbekend nummer. Het is nooit officieel uitgebracht. Tenminste, officieel uitgebracht in Nederland niet. Nee, het is Amerikaanse import. Leuk om dat ook eens een keer terug te horen. Maar eerst Chips met Cowboy, de singleversie. En daarachteraan LL Cool J met I Need Love. Zo is het.

Toen kwam iedereen eens achter dat One Night Stands niet alles waren. LL Cool J, hoor. I Need Love. 1987, groot hit in Nederland geweest, trouwens. Maar top 10 hit bereikt destijds. Jazeker. Vanuit de put, deze jongen. Vanuit de put, inderdaad. Dierks Bentley, lekkere country voor jou. Met de same, all me. Daarachteraan straks de rollator, discoplaat. The Whispers in the Raw.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
2: 1978.

Maar je hoeft hem niet voor naar Jamaica toe. Nee hoor, die dreadlocks die kan je gewoon ook hier in je eigen land verkrijgen. Ze zijn een beetje op elkaar geborst haar. En ze kunnen ook op natuurlijke wijze ontstaan. Hè, wanneer de krulletjes enige tijd niet worden gekamd. En de dreads zijn permanent en zijn niet zomaar te verwijderen. Dus houd er rekening mee wat je ermee doet. Hey, welkom bij Bram van der Mast met heerlijke zomerse blaadjes.

0: We begonnen in 1978 en we gaan verder in het jaar 1988. Ja, lekkere plaatjes uit die twee jaar en waarschijnlijk ook wat nieuws van toen. Ja, dat is toch zeker wel zo, hè. En je hoeft er trouwens niet voor naar Jamaica, dat zei ik dus al. En 10cc is er wel geweest met hun Dreadlock Holidays vakantie. Tegenwoordig kan je ook gewoon naar je eigen kapper. En die zet ze er netjes in bij jou.
1: 1988.

0: 78, wisten ze het ook al hoor, de Abbas en de Summer Night City. En daarvoor hadden we trouwens nog het plaatje van Bobby McFerrin. Ja, ik moest even op mijn lijstje kijken wie het alweer was. En dan we'll be happy. Nee hoor, het mooie weer is voor jullie ook hier. Echt, ja, we houden het echt de komende tijd, de komende week zeker. En kan je nagaan, we krijgen allemaal nog vakantie. Dat is echt niet te filmen. Wat hadden we allemaal voor nieuws in 78? Nou, aardig wat. Ik heb één dingetje er even uitgehaald. Luf, ja, werd opgeroepen in de jaren 70 en 80 met invloeden uit de disco. De bekendste samenstelling van de damesgroep was Marga Scheide, José Hubei en Patty Brad. Brad werd in 1980 na 4 jaar vervangen door Ria Chills. De andere voormalige leden van de groep zijn Diana van Berklo, Michelle Gold en Carina Lemonsi. Luf was in 2019 nog actief samen met Marga Schelde, José Hubei en Jimmy van Oosterhout. Maar werd in februari 2020 ontbonden omdat José ernstig ziek werd. Dat gebeurt natuurlijk ook, ook al is de zomer nog zo mooi. We gaan even reggae en we pakken de draad op in
1: 88.

inderdaad in de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80, wel eens in de Renesse geweest. En ja, dan ga je natuurlijk als je een klein beetje jong bent nog en misschien net nog niet oud genoeg. Dan ga je daarheen natuurlijk en er is veel recreatie en sport. En het dorp krijg je in de zomer ook bezoek in de Renesse van vele toeristen. En ondanks de ligging bij de duinen en het strand zijn er dan ook vele hotels te vinden, pensions en campings. In de zomer gaan er gratis bussen naar het Transferium naar het strand. Renesse heeft de naam vooral een toeristenplaats voor jongeren te zijn. Vandaar dat ik daarheen ging. De laatste jaren is hard gewerkt aan een vormgeving tot een echt familiebadplaats. Renesse is ook ieder jaar met het dorp op Schouwen, waar 8 weken voor Pasen het traditionele Strao plaatsvindt. En wat is nou Strao? Ik heb het ook gevraagd toen aan die campingbaas, want ja, die kreeg ook een beetje koers van al die weken dat het het hoogseizoen was daar. Hij zei nou, dat is een jaarlijks terugkerend boerenfeestdag op het Nederlandse eiland Schouwen. De naam komt van strandrijden en tijdens het evenement rijden rijkelijk versierde Zeeuwse paarden rond. Ja, met een karretje erachter natuurlijk. En voor de eerste maal in het jaar is het eigenlijk ook wel het beetje in de zee en langs het strand. Paarden zijn ook heel mooi versierd. En 's avonds is er natuurlijk ook een heel mooi feest. En iedereen zegt dan ook, hey, het was weer wonderful tonight. Eric Clapton.

Ja, ja, ja, ja. Je hoort ze ook wel eens in een andere versie. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dit was even wat snelheid erin naar Eric Clapton. Boney M en de Rivers of Babylon.

0: ja, it's a play it cool. Ja, je hebt dus van die zomerse dagen dat het gewoon koud is. Ja, of cool. Ja, dan zit het onder de 20 graden en dan denk je van, nou, wat moet het worden met die zomer? Terwijl we nog niet eens hedendaag tegen de vakantie aanhangen. Nou, nog een aantal weekjes en dan is het zover voor velen van ons om eventueel erop uit te gaan. Kan je één tip geven, kijk inderdaad even de weersverwachting na, mocht je zomaar op de losse pols heen en weer gaan rijden, of dat het wel droog is waar je naartoe gaat, want het kan natuurlijk ook gaan regenen.
1: 1978.

0: morgen 1988. Staat centraal. Mocht je net erbij komen, welkom bij Bram van der Mast. Op jouw favoriete radiostation. En we draaien ze een uur lang. Die mooie hits die toch ook een beetje zomers getint zijn. Ja, ik heb wel even mijn best gedaan, maar nou, dat mag ook wel een keer. Dus even kijken, wat nieuws uit het jaar 1988, waar we zo meteen een hit uit gaan draaien. Er is een massademonstratie in Rangoon voor democratie en Burma loopt uit. En het wordt een bloedbad als het leger het vuur gaat openen op de demonstranten. Naar schatting 3000 mensen vinden de dood hierin. Matt Bondi scherpt bij de Olympische Spelen in Seoul. En zijn naam aan met een scherper record. Het stond sinds 24 juni 1986 op de naam van de Amerikaanse zwemmer. Hij zet een tijd neer van 48.42 en het was eerst 48.74. We hadden ook nog een onthulling van een Indonesisch monument in Den Haag. Dat werd gedaan door koningin Beatrix. En ook in augustus van het jaar waren er toch mensen die niet op vakantie gingen, want er waren er twee die een bank overvielen in Duitsland. Plaatsje Gladbeck. Ze nemen tijdens hun vlucht diverse mensen mee in gijzeling. Het drama eindigt op 18 augustus wanneer de politie ingrijpt. Er komen hier wel bij drie mensen om het leven. En er was nog een hele grote brand in Lissabon. En er wordt daar een deel van het historische binnenstad vernield, oftewel in de as gelegd. Muziek uit dat jaar
1: 1988.

ik had ze al eerder genoemd, hè? De dames Luf. Ja, dat ze in 1978 begonnen waren. En dat is natuurlijk doorstoten naar de jaren 80 met heel veel muziek. Your Greatest Lover stond op nummer 1. Straks een nummer 1 uit 1988. Ja. Ik heb nog niet gekeken of de Pasadena's ook op nummer 1 hebben gestaan. Anders hebben we een dubbelaar, zeg maar. Riding on the Train.

0: Wat een mooi nummer, hè?
1: Ja, Dire Straits en The Sultan of Swing. Ik had daar ook diverse uitvoeringen van, zag ik wel tot mijn grote schrik. En de ene die duurde nog langer dan de andere. En ik dacht, dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Zeg vrienden, dit moet het zijn. Ik ben er doorheen, zeg maar. Ik heb nog één nummer 1 hit, zoals beloofd. En die is van Sam Brown en Stop. En die stond in 1988, 2 weekjes in de top 40 toen de tijd. Dit zit erop. Mijn weekendprogramma ga ik alweer voorbereiden. En dat hoor je, ja, in het weekend zeker. Haha, als het goed is wel. Hey, mooie dagen en graag tot de volgende keer. Bye bye.
2: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Maas Show. Tot de volgende keer.
3: 1988.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Muziekliefhebbers, zonzoekers, terrasplakkers en iedereen die vandaag officieel in vakantiemodus staat. Welkom bij een speciale aflevering van de LVT Platenkast, de vakantieeditie. Ja hoor, zelfs wanneer de koffers klaarstaan en de slippers al aan je voeten hangen, the show must go on. En omdat vakantie staat voor eenvoud, rust en een beetje minder structuur, gooien we het vandaag over een compleet andere boeg. Onze vaste rubrieken, de concertagenda, de muziekgeschiedenis, de film week. Die zetten we allemaal even on hold. Ze liggen te zonnen aan het zwembad, vermoed ik. Maar geen paniek, de platenkast blijft gewoon open. Alleen doen we het vandaag in blokken van 5. 5 platen, 1 aankondiging en dan laten we de muziek zijn werk doen. Compact, helder, zomers, inderdaad, die knappe 60er gaat ook even wat andere horizonten opzoeken. Maar niet zonder aan jullie te denken. En dit is meteen onze eerste 5-klapper van vandaag. Vanessa Paradis en Be My Baby. Je krijgt de Police met Walking on the Moon. We gaan naar Nederland met René Vroeger en Are You Ready for Loving Me? Verder krijgen we ook muziek van The Editors met No Sound But The Wind. En Herbie Hancock komt voorbij met zijn geweldige hit uit de jaren 80, Auto Drive. Zet je zonnebril op, draai het volume open. De LVT Platenkast, vakantieeditie, is in Auto Drive.

We gaan meteen door met een stevige vijfklapper. Guns N' Roses bijten de spits af met hun versie van Sympathy for the Devil. Daarna krijgen we de zomerse vibes van James Blunt en Stay the Night. Stan van Samang brengt de spanning met Sirens en de Cult die knalt erdoor met She Sells Sanctuary. En we sluiten dit blok af met de 90s energie van Nicky French en Total Eclipse of the Heart. Een nummer dat ze gaan lenen is natuurlijk bij Bonnie Tyler.

Ondertussen zijn we al toegekomen aan het laatste blok voor het eerste deel van de LVT-platenkast voor deze week. We gaan door met een nieuwe drieklapper, moet ik dan zeggen. Eerst de pure emotie met Joe Cocker en You Are So Beautiful. Daarna schakelen we door naar de Nederlandse rockklasse met Golden Earring en Twilight Zone. En afsluiten doen we dit blok met The Beat en de ska-energie. Hands Off, She's Mine is de titel van het nummer. Tot zo dadelijk in deel 2.

Welkom vrienden in deel 2 van de vakantieeditie van de LVT Platenkast. Een nieuwe 5 in 1 ruk, zonder omwegen. We starten met de pure discoklasse van Chic en Good Times. Daarna The Eagles en New Kid in Town. En Hooverphonic, die komen ook voorbij. Want die brengen de dromerige sfeer met Gravity. De Jam trekken het tempo dan weer op met The Town Called Malice. En we eindigen met de ondeugende knipoog van de Bloodhound Gang en hun Bad Touch.

En dan een nieuw blok van 5. We starten met de energie van de Jay Giles Band en Freeze Frame, geweldige plaat uit de jaren 80. Daarna is er de soulvolle kracht van een Amerikaans-Australische zangeres die al op zeer jonge leeftijd internationaal doorbrak. We hebben het over Nika Costa en het nummer On My Own. Jo Lemaire brengt de Franse melancholie naar u met Je suis venu te dire que je m'en vais. En Dave Ball die houdt het elektronisch strak met In Strict Tempo. Afsluiten doen we dit blok met de pure popboost van Girls Aloud en Jump. Hou u vooral niet in.

Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best. Je suis...

En dan gaan we er even in met een zesklapper. Dat mag ook eens een keer. Verandering van spijs doet eten, nietwaar. En dan gaat het meteen vooruit, hoor. Eerste rockklassieker van Kiss, Detroit, Rock City. Daarna de Vlaamse dance-nostalgie van Accession en Welcome to My World. En Kaja Gugu die brengt de 80s glans terug met Big Apple. Skunk Anansi die houdt het intens met Week. En de Jacksons die zetten de funk op scherp met Torture. En afsluiten doen we deze keer met de Sweet en Wigwam Bam uit de jaren 70, de glitterrockperiode van weleer. En daarmee zit deze vakantie-editie van de LVT-platenkast er alweer op. Minder rubrieken, meer muziek en vooral The Show Must Go On, ook in de zomer. Volgende week zijn we er natuurlijk opnieuw met een verse vakantieaflevering. Nieuwe blokken, nieuwe verhalen en natuurlijk de platen die je nergens anders hoort. Tot dan!

De LVT Platenkast. Luc van Turnhout, Leijten Klanken. Laat je meeglijden, van klassiek tot rock. 120 minuten lang, een magische tour.

0: Hits van Toen. Terug in de tijd met Johan de Graaf.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hits van...

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer 23 juni van het jaar 2026 en we zijn weer live op de radio met de gouden oude show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Ik krijg alweer diverse berichten binnen of het niet veel te heet is in de studio. Nou, het valt reuze mee, moet ik zeggen, het valt reuze mee. Het is wel goed uit te houden. Ja, goed, het geheim is natuurlijk dat je verderop een airco aan hebt staan en dan de koelte vanzelf naar de studio toe komt. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus de luisteraars hoeven zich geen zorgen te maken. We gaan het heerlijk uitzingen tot 9 uur vanavond met de Gouden Oude Show. Waar begonnen we nou mee? Met de medelijke plaat van Elvis Presley. Ach, natuurlijk met The Suspicious Mind. Heerlijke muziek, de muziek van toen in de Gouden Oude Show. We gaan lekker beginnen in de show. Wat dacht je van deze plaat? Als we het toch over de zomer hebben, een wijntje erbij, bij het eten. Ja, ik drink zelf niet, dus een colaatje van mij erbij. Maar Barry en Aline doen het met een summer wine.

0: een heerlijke summer wine te jagen van de Barry en alleen. Ik kijk even uit het studioraam. Wie zie ik daar zitten in de tuin? Ah, de heer Posje zit in de tuin. Wie zit er nog meer in de tuin? Dini zit in de tuin en Doris ook. Dat is gezellig, moet ik zeggen. Leuk dat ze erbij zijn. Dick zit er en Annelies. En ook Theo van Steenbergen komt net aanschuiven. Dat is toch reuze gezellig hier. Een drukke boel hier bij de Gouden Oude Show.
1: Hallo, Johan. Wimco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Nou, dat is fijn, Remco, dat je eraan komt. En Wietse natuurlijk ook. En natuurlijk vanaf deze plaats dan gaan we eventjes Corine feliciteren met haar behaalde examen. Wat een prestatie, wat een prestatie. Ze heeft er wel hard voor gestudeerd, maar het is gelukt. Dus vanaf deze kant de hartelijke felicitaties aan Corine. En dan een heerlijke plaat van Joe Cocker.

goede plaat of niet, zoals deze van Joe Cocker in die gouden oude show, 6:15 alweer. Ik krijg wel berichtjes binnen uit Emmeloord, daar is het bij de ventilator, eens even kijken, bij de ventilator is het 25,5 graden. Kan je nagaan als die ventilator het niet doet? Nou, dan heb je toch wel een probleem, moet ik zeggen. Ja, ik heb het luxe, ik heb het luxe, ik heb de airco aanstaan. Ja, ik heb het luxe. Laten we eens naar Zandvoort gaan of niet. Soms daar zal het ook wel lekker zijn aan het strand. Hè? Even lekker uitwaaien aan de zee. Met de Pasadena Dream Band.

0: Heerlijk naar Zandvoort aan de Zee. Nou ja, wat zijn de parkeerkosten in Zandvoort aan de Zee? Ik denk dat ik het niet wil weten, zo duur zal het wel zijn. Maar een leuke plaat moet ik zeggen van de Pasadena Dream Band.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis
2: en Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: Inderdaad, de Gouden Ouwe Show. Een verzoekje van Dick en Emmelot. Die lekker aan het meeluisteren is naar de Gouden Ouwe Show. Met de heerlijke muziekjes van toen. Dit is toch wel een leuke zomerse plaat, of niet? Soms van Kaoma. De Lambada, ja. Ik kan het niet, maar misschien kan Dick het wel samen met Annelies. Ik zie het al voor me, De muziek uit de jaren 80 vanuit studio nummertje 2.

Ja, je zou de lambada moeten dansen nu. Daar word je toch bek af van? Daar word je bek af van. Zweten, zweten, zweten. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Nee. Ik heb wel trek in een lekker ijsje. Misschien hebben we straks nog wel een ijsje. Even in de vrieskast duiken straks beneden in het gouden oude complex. Wie weet, ligt er nog een lekker ijsje in? Ja, je weet het niet. Hè? Of ze zijn erop, ze zijn erop. En die pech hebben we dan. Het is ook zo mooi. We gaan naar Den Haag toe, naar de heer Bolland. En ook andere heer Bolland. De Summer of 71.

was het mooi of niet soms en van Bobby Goldsboro met The Hello Summertime. Oh, dat vind ik nou leuk. Annelies komt binnen met een heerlijk bakje koffie en een lekker plakje cake erbij. Oh, dankjewel Annelies. Ja, zegt ze, je zit alleen boven. Ik dacht, ik ga even bij jou een lekker bakje koffie brengen met een lekker bakje, een lekker stukje cake. Dankjewel Annelies. Doen wij het iets in.

Dus nog een lekker plaatje, niet zoals deze van Titi met In the Summer Night. Bijna half acht weer hier bij die gouden oude show. En het is de hoogste tijd om even aandacht te gaan besteden aan de zeezenders van toen. Door middel van een hitmaker, een lieveling, een alarmschijf, een sure shot of een treitenschijf. Deze krijgen we terug naar Miamico 272.

was toenertijd een hitmaker in augustus 1979. En dan doen we altijd even de groeten aan Wim de Groot, die toenertijd aan boord zat van het zendschip De Magdalena. Hier is een hitmaker.

0: En toen de tijd een lieveling op de Mi Amigo. De Mi Amigo 272 vanaf het zendschip De Magdalena. Een hit maken toen de tijd van de Mi Latin met de Summer Melody. Remco is nog niet binnen, maar we verwachten hem elk moment samen met Wietse voor een spetterend optreden. Maar eerst even dit.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Nou ja, als dit geen zomerse muziek is, dan weet ik het ook niet meer. Dat is toch een heerlijke van Lou Beka. Met de Mambo nummer 5. Ik heb goed nieuws, Remco is binnen. Hij zegt, maar ja, ik ga eerst even beneden een bakje koffie drinken. Ik zeg, ja, doe even de groeten aan Annelies en zeg even dat de cake fantastisch smaakt. Hij zegt, dat zal ik doen, dat zal ik doen. Zo heb ik weer pluspunten gescoord bij Annelies. Ja, ja, kan niet stuk, kan niet stuk. 6:30 hier in die gouden oude show. Tot 9:00 live op jouw radio met de heerlijke muziekjes van toen met Julio.

Speciaal gedraaid voor Annelies, die hier beneden in de tuin zit. Van het grote gouden oude complex. En heerlijk aan het meenuren is. Want ik kan het zien vanuit het raam, maar ik kan het zien. Het is niet dat ik de boel aan het bespioneren ben, dat ook weer niet. Nee, maar ik kan het gewoon zien dat ze lekker aan het meegenieten is. Van Julio Iglesias met Mucanto a Galicia. Straks Wietse. Die is zich aan het voorbereiden voor zijn optreden. Met die geweldige zingen van Where Have You Been. Kennen we deze nog? Dit is ook zo'n lekkere zomerse plaat. Amor de mis amor.

Dat blijft een lekkere zomerse plaat of niet, zoals deze van Amor de Mis Amor. En als ik zo'n beetje naar buiten kijk, bij het studioraam, dan zie ik toch wel dat er een beetje een klein briesje is opgestoken. En dat de oranje vlaggetjes die hier volop hangen, lekker aan het wapperen zijn in de wind. Ja, dat is toch ook leuk of niet, zoals deze van zijn mooie. De Gouden Oude Show, Studio 2. Hier is Wietse.

0: dat blijft toch wel een geweldige plaat, of niet? Soms, ik draai hem graag elke week, moet ik zeggen. Wietse was dit. Where have you been? Om 13 minuten voor en achter. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel, die 2 uur lange gouden oude show. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: En dat kan altijd natuurlijk. Dat maakt ons totaal niet uit. Hè. De kosten nog moeite gespaard altijd. Nog een paar centen kosten, maar dan heb je ook wat. Hè. Kennen we deze nog uit de jaren 70?

0: is wel een heerlijke plaat uit de jaren 70. Toen de tijd veel gedraaid op Miamico Internationaal. In dat programma Paken 16 met Mark Jacobs weten we dat nog. Oh, wat een tijd geleden, maar goed. We hebben toen veel kunnen beluisteren naar Shake. En tussen zit hij met You Know I Love You om 10 minuten voor 8 alweer.
1: Zet de airco aan.
2: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.
4: Musicbox Radio.
0: Ja, het is een soort musicbox. Hè? Ja. Ik zit trouwens weer in mijn t-shirt en mijn korte broek en de heerlijke zomerse plaat van Perry.

een leuke plaat of zo. Of niet? De Belgische meneer is een grote meneer trouwens. Hè? Rocco Granata. Met de zomersproegjes. We doen er nog eentje en dan zeg ik tot straks. Tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. En we sluiten al het eerste gedeelte met al.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in die Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.

0: En hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. 6 minuutjes over 8. Hier was de Belgische formatie Octopus met Summerland. Mocht je in Duitsland boodschappen gaan doen en je denkt van nou, ik heb water nodig, denk dan even aan de doppen die je moet hebben. Wij hebben ooit eens water gekocht in Duitsland en we dachten van nou, we moeten de blauwe doppen hebben. Ja, niet dus. Dat moet je dus de rode doppen hebben om het gewone water te kopen. Ja, dat is net andersom in Duitsland, dus let goed op als je dat gaat doen.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Gelijk heb je meid een lekker bakje koffie. Neem even mij straks ook even eentje mee. Doen wij een heerlijke zomerse plaat van Cliff.
2: Oh,

Een speciaal bedankt voor Renita in Temse, die aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Shows. Ja, ze heeft het warm. Ze zegt, is je bloedje heet niet. Dus ja, dan doen wij verkwikkende muziek, hè? Verkoelende muziek. Cliff Richard was dit met de, hoe heet je ook alweer? De Summer Holiday, ja, natuurlijk. Ja, wel goed opletten, de Graaf, wel de goede platen afkondigen. Hier is Chris Montes. I know.

het is toch heerlijk, die zomerse muziek in de show vanavond, in die gouden oude show van de 23e juni 2026. Ik krijg even een temperatuur door in Emmerich, dat is in Duitsland, is het op dit moment 24 graden. Wat hebben wij? Wij hebben 27, dus wij winnen. Het lijkt wel voetbal, hè? Als we maar winnen van die Duitsers. Hè? Hier is Meewoed.

Dat is de muziek uit Nederland van Karen en Alice Maywood. Er een nieuwe temperatuur binnen. In Emmerich in Duitsland is het 28 graden. Niet 24, maar 28. Ja, zie je, die Duitsers die winnen altijd in de laatste minuten. Dat moeten wij helemaal niet hebben. Nee. Ja, goed. Straks om 8:30 komt Misha. Remco komt er ook aan zo meteen. Met de Wolkers Army. Maar eerst even meezingen, dames en heren, met André van Duin.

Ja, de man weet het leuk te brengen. Het is zomer, maar iedereen zit te plakken en te puffen. Achter de ventilator. En dan is het nog bloedheet, moet ik zeggen. Ja, dan krijgt het niet echt kouder dan met zo'n waaiertje natuurlijk. Dat gaat niet. De Gouden Oude Show, 17 over 8. Straks om 8:30. Misha, maar eerst even deze. Dat is een oude van Billie Holiday.

0: kennen. Dat is een oude plaat of niet? Soms draaien hier ook op een singeltje op 78 toeren. Zo oud is hij, maar Billie Holiday was dit. Met de Summer Holiday.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een lekkere zomerse disco knolplaat doen. Hoogste tijd ervoor. En na deze plaat komt Remco, rond 8:30 komt Misha. Die is zich aan het voorbereiden, dus daar mag je niks tegen haar zeggen. Want anders wordt ze heel erg boos, want ze is in opperste concentratie. Ja. Ze heeft wel een mooie blauwe jurk aan, moet ik zeggen. Ja, het ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. Eerst de zomerse plaat van Ryan Pierce.

deden deze keer even de maxi-single draaien in de Gouden Oude Show. Dat is gewoon een singeltje op een LP, hè? Maar dan op een andere toerental. Dan geleden ben je gewoon op 45 toeren, oftewel een maxi-single was dit. Een heerlijke zomerhit toen de tijd in de jaren 80 volgens mij. Ryan Perry was dit met de Dolce Vita. Straks komt natuurlijk Misha. Maar eerst even deze van Remco Heemskerk met de Wolkersarmee.

Dat is natuurlijk een van de Remco Heemskerk, dames en heren. Met de wolken zwammen. Ik heb nog geen koffie gehad vanavond, moet ik zeggen. Ik ga zo meteen even snel naar beneden rennen. Even in de kantine een lekker bakje koffie halen. Met een plakje cake van Annelies uit Emmeloord. Dat gaat heerlijk smaken ondertussen. Is Misha er klaar voor? Ze knikt. Dat kan die. Hier is ze met When I Found You.

0: Het is weer live gezongen, wat een geweldige plaat of niet. Soms deze van Mischa Verhoeven met When I Found You.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
1: Dit is jouw zomer.
3: Johan de Graaf.
1: De Gouden Ouwe Show.
0: En volgende week weer Mischa. Ze steekt de duim omhoog, dus dat betekent dat het weer dik in orde is. Nou ja, als je het over zomerse platen hebt. Wij gaan terug naar het jaar 1972 hier in de show. Met Mungo Jerry.

0: philosophy. Sing along with us, da-da-da-da-da. Yeah, we're happy.
1: Dat is wel een leuk plaatje of niet, zoals deze van Mungo Jerry met In the Summertime. Even de temperatuur doorgeven. Morgen wordt het rond de 35 en 36 graden. Vrijdag 38 en 39. Dus veel drinken mensen en niet te veel inspanning doen. Want dat is niet goed, hè. Dat is niet goed, nee. 7 over half tot 9 uur vanavond. Die gouden oude show met de lekkere muziekjes van toen. Kennen we deze nog? Dit is er een van de Mary en de Faithful.

De Summer Nights, het kon net zijn dat we even weg zijn gevallen in de richting van Emmeloord. Ja, het was even een kleine klinkende kabel, misschien wel door de hitte, weet jij veel. Summer Nights van Marianne Faithfull. Kennen we deze nog?

ik word altijd blij en vrolijk van dit soort muziekjes, wie dan niet, hè? Met I Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Hey Joanna, ook een goede avond, die komt ook net binnen. Leuk dat je even langskomt hier in de studio bij de Gouden Oude Show met Roberto Giacchetti en de Scooters. Oh, telefoon.

0: Ziel Zenkraft hier in de show. Ik vind het een mooie plaat, moet ik zeggen, met de Summer Breeze.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou, maar nu, nu. Dat is een hele mooie van Modern Talking inderdaad. We gaan naar Duitsland toe met Jorah My Heart en Jorah My Soul.

Dat is een beetje een andere versie dan wij gewend zijn, of niet? Soms een beetje met een disco-basje eromheen. Modern Talking hier in het programma met Jorma Hart en Jorma Marcel. Misha, dankjewel voor je optreden. Die gaat naar huis toe. Ze zegt, ik ga lekker nog thuis even in de jacuzzi zitten. Ik zeg, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Ik zeg, maar heb jij een zwemdiploma? Nou, zegt ze, ik heb A en B en C en D. Nou, dan mag je in de jacuzzi van mij. Dat maakt het totaal niet uit. Er kan het geen gevaar. Plaatje voor Doris in de Molenstraat in Arnhem. Hier is Abba.

Dat is toch tijdloze muziek, of niet? Soms deze van ABBA. Björn, Benny, Agnetha en Frida met de ring ring. Ik moet toch wel iets vertellen. Afgelopen zondag was het natuurlijk Vaderdag. En wat heb ik gehad? Wat heb ik gehad? Een LP van ABBA. Dat is toch leuk, of niet? Met die helikopter. Van de Super Trooper en zo. Ja, ja, ja. Even heerlijk meezingen nog. Zoals wel, denk ik, de laatste plaats zijn in de show. Ze komen uit Oostenrijk trouwens. Ik heb het over de formatie Opus. Ja, lekker meezingen met Live is Live.

Dat was toen de tijd een grote, dikke hit voor de Oostenrijkse formatie Opeth met Alive is Life. Het zit er weer op in deze hit. De gouden oude show is er klaar mee. Nou, voor deze keer dan, voor deze keer. Hè. Het is vandaag de 23e en 7, dat is niet te moeilijk. 23 en 7 is 30. 30 juni zijn wij wederom terug in de lucht met een gloednieuwe live-uitzending van de gouden oude show. En wie weet wat voor weer het dan weer is. Hè. Iedereen heel veel succes vannacht met de plaknachten die er gaan komen. Rustig aan, morgen veel water drinken en niet te veel inspannen. Dat is het beste medicijn voor morgen en zeker voor de vrijdag. Allemaal heel veel sterkte de komende dagen in deze gloeiende hitte die we treffen. Ja. Wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ach ja, we kunnen ook wel heel rustig beginnen hoor, met de muzieksafari. Welkom, fijn dat je er ook weer bij bent op deze dag. Een lekkere muzikale reis door het muzikale landschap. Ja, dat was het lied van Richie Sampson en Soul Kinder Wonderful, Can You Stop the Rain? Nou ja, af en toe een buitje regen is ook niet erg goed voor de tuin en voor de natuur, maar regelmatige zon is ook altijd heel erg prettig, vind ik tenminste. We gaan eens even heel en terug in de tijd, eigenlijk. Niet letterlijk, maar voor dit moment eventjes. We gaan naar het jaar 1933. Toen schreven twee Amerikaanse mensen, Harold L. Arlen en Ted Koehler, Let's Fall in Love. In 1996 besloot de Amerikaanse zangeres en songwriter Ann Hampton Colleray om dat veel geprezen nummer en als cover op te nemen op haar album To Ella With Love. En Ella, dat is dan Ella Fitzgerald. Goed, luister maar eens even naar Ann Hampton Colleray, Let's Fall in Love.

Take Me Down, een soulvolle bluesrock single uit 2016 van de Amerikaanse gitarist en zanger Gary Clark Jr. Het nummer werd speciaal geschreven en opgenomen voor de rampenfilm Deep Water Horizon, ook uit het jaar 2016. En het is toch wel een bezig mannetje, die Gary Clark. Want naast zijn elektrische gitaar speelt Clark op dit nummer ook op de akoestische slidegitaar, mondharmonica, piano en harmonium. Dus wat dat betreft een muzikale alleskunner. Iets geheel anders nu, dat is het nummer Hate That I Made You Love Me, single van Ariana Grande, uitgebracht in mei van dit jaar. En ja, wat kun je zeggen? Nou, het heeft ook wel een beetje een diepliggende betekenis waarschijnlijk. Het gaat ook over een kritische reflectie op haar relatie met haar fans en haar status als beroemdheid. Verkenning tussen de dynamiek van idool en publiek.

De Bob Crew Generation, Amerikaans instrumentaal orkestband, in 1967 opgericht door de legendarische songwriter en producer Bob Crew. Ja, en deze groep die bestond toch wel bekend in die tijd om hun toch wat swingende easy listening popmuziek met onder andere invloeden vanuit de jazz. En hun grootste bekendste nummer is ongetwijfeld wat je zojuist hoorde, Music to Watch Girls By uit 1967. Een nummer dat trouwens ook heel veel werd gebruikt in reclames en andere media. Passie is een van de meest bekende en meest succesvolle hits van de Belgische popgroep Clouseau uit 1995. Geschreven door Koen Wouters, groeide uit tot de enige nummer 1 hit van de band in de Nederlandse top 40. En Koen Wouters schreef zowel de tekst als de muziek in 1994, kort na zijn relatiebreuk met de Nederlandse actrice en zangeres Babette van Veen.

Chocolate Cake van Crowded House. Ja, een beetje uitbundige, sarcastische opening single van hun derde album Woodface uit 1991. Het nummer is geschreven door de broers Neil en Tim Finn. En ja, weet je, is vooral bekend vanwege de kritiek op de Amerikaanse excessen en de muzikale stijl. Want het is een, toch wel een beetje humoristische kritiek op de Amerikaanse cultuur, consumptiemaatschappij, overdaad. En een beetje verpakt in een vrolijke poprock. Goed, en ook een aantal mensen werden eventjes spottend naverwezen. Bijvoorbeeld Tammy Faye Baker, een tv-evangelist en popster Liberace, werd ook eventjes door het mangeltje gehaald. Mag ik dan bij jou een van de meest geliefde en troostende nummers van de Nederlandse cabaretière en zangeres Claudia de Breij. Lied werd in 2009 geschreven door de Breij en Rogier Wagenaar als openingsnummer van haar theatervoorstelling Hete Vrede. En opvallend dat het pas vanaf 2014 enorm populair werd. Een nummer over onvoorwaardelijke vriendschap, liefde, geborgenheid, een oproep om ergens veilig te kunnen schuilen en jezelf te mogen zijn wanneer de wereld om je heen te onzeker, te donker of te overweldigend wordt.

Charlie Harding was dat. En kun je zeggen, ja, die ken ik helemaal niet. Nou, hoef je niet voor te schamen, want in deze contraille waarin wij ons bevinden, is zij helemaal niet zo erg bekend. Het is een krachtige blueszangeres, soulzangeres uit Ottawa, Canada, en bekend als de Soul Sister van de bekende Canadese band The Cooper Brothers. Maar de afgelopen jaren is ze ook wel succesvol als solo-artieste. Je hoorde haar nieuwste single, het nummer Storyland. De Stilte van de Stad, een emotionele ballade van de Vlaamse zangeres Dano Winner. En dat nummer is een nostalgisch lied, gaat over gemis, verlangen, troostend, blijvende aanwezigheid van een dierbare. Kortom, een prachtige ballade.

0: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
1: Zandloopster, een heel aanstekelijke zomersingle, energiek van de volkszanger Robert van Hemert. Nou, gaan we zien wat het allemaal gaat worden met deze plaats. Verder met een cover van Neil Young, het nummer After the Cult Rush, maar nu gezongen door onder andere Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris.

Blauw, de nederpopklassieker van de Nederlandse band The Scene, uitgebracht in het jaar 1990. En vanaf dat jaar 1990 gaan we terug naar 1974, het lied Dobbe, Dobbe, Dobbe, gezongen door cabaretier Jaspine de Jong. Een lied over vakantieplannen en de twijfel tussen op reis gaan of lekker thuis blijven. En het refrein, ja, dat relativeert een beetje die vakantiestress met die iconische woorden. Laten we nou gaan slapen, we gaan van de zomer lekker nergens naartoe.

Zo, dat was Jasper de Jong. Kijk de klok, ik zie dat het eerste uur er bijna op zit. Nou, dan gaan we lekker zo dadelijk verder met het tweede gedeelte, de tweede etappe van de muzieksafari. Goed, ik zie je zo dadelijk terug. Even wat koffie inschenken en we gaan er in ieder geval uit het eerste uur met Kate Bush en Wuthering Heights. Tot zo dadelijk.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

ja, weet je, ik dacht bij het begin van dit tweede uur van de muzieksafari, later is... Nou zeg, al krijgen wij er weer voor gedoe allemaal. Het is helemaal niet de bedoeling dat dit allemaal gaat gebeuren. Ik had toch echt het goede knopje ingedrukt, beste mensen. Maar nou, laat me gaan. Ik ga het later wel eens uitzoeken wat er nou precies allemaal aan de hand is. Ik zei dus, begonnen met een lekkere soulvolle opbeurend liefdesnummer van de Britse band CD. Begint van het tweede uur van de muzieksafari. Nothing Can Come Between Us. Een nummer uit augustus 1988 als derde single van hun derde studioalbum Stronger Than Pride. Nou hè, alle informatie is er dan weer uitgekomen. Verder met het nummer Shallow, een wereldberoemd duet van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film A Star Is Born. Zit in het jaar 2018. Een nummer dat werd geschreven onder andere door Gaga herself. En ik kwam dat nummer weer tegen in een hele lange lijst opzommingen. Ik dacht, ach, mooi om even te gaan draaien in de muzieksafari.

Een simpel gevalletje van blues. Rosie Flores, Simple Case of the Blues. Een nummer uit 2019 van deze Texaanse singer-songwriter en gitariste Rosie Flores. Ja, weet je, kent het misschien allemaal wel eens eventjes de angst om je kwetsbaar te tonen. Aan de buitenkant zeg je dat het geweldig gaat, en maar van binnen voel je helemaal niet zo oké. Dat is ook een beetje ook de lading van het nummer Kingdom of Fear. De single van de Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb.

0: Ach ja, laat je fantasie maar even werken. We werden samen met de Shadows teruggebracht naar november 1960. Dat is al een behoorlijke tijd geleden, zeg. Het nummer Man of Mystery. Een lekker nummer van deze Britse band. Ik neem je mee. Ja, wel door het programma heen, maar ook de titel van deze single. De tweede single van rapper en zanger Gert Spardoel. Afkomstig van zijn debuutalbum Deze Wereld Is Van Jou uit het jaar 2011 was dat alweer. Ja, weer een hele tijd geleden, beste mensen. Het nummer werd een enorme hit.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

Een muzikale aanklacht tegen geweld en oorlog, het refrein, dus de smeekbeden van een vader aan zijn kind en vice versa, waarin wordt gehoopt op een betere plek, de hemel, waarin geleden pijn en onrecht worden goedgemaakt. Schitterend nummer uit, volgens mij 1989 dat het uitkwam, van Chris Rea, het nummer Heaven, ook wel Tell Me There's a Heaven. Goed, titel is verder niet belangrijk, het gaat om het lied en om de inhoud. Sebastian, dat is een debuutsingle van Steve Harley en Courtney Rebel uit 1973. Waar het nummer precies over gaat is lang onduidelijk gebleven, want zanger en tekstschrijver Steve Harley liet altijd veel over aan de verbeelding van de luisteraar. Jaren later onthulde Harley dat het lied een kroniek is van de flamboyante opkomende gay en camp subcultuur in het Londen van het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw. Nou, dat nummer Sebastian is deze week de Maxi Safari.

Nou, bijna 7 minuten. De Maxi Safari van deze week. Steve Harley en Courtney Rebel. Sebastian, een prachtig nummer. Ik heb er tenminste weer van genoten. Ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan. Hurt, dat is een cover van... heet je ook weer? Oh ja, Johnny Cash. En is toch een mooie portret wat hij zingt. Het oorsprong van het nummer is niet het origineel van Johnny Cash zelf, maar van de industriële rockband Nine Inch Nails. En ja, weet je, het gaat een beetje over de verslaving, depressie die hij in zijn persoonlijke leven heeft gekend en de dood van zijn eigen vrouw. Trouwens, het nummer werd ook opgenomen vlak voor zijn eigen dood. En dan hebben we het over het jaar 2002. Komt Jan, Johnny Cash, Hurt.

dat ze een vroege voorvertoning van Toy Story 5 had gezien. En ze liet zich daarbij specifiek inspireren door de personage Jessie. Nederlandstalig hier weer in de muziek Safari Vuur en Vlam. Een positieve popsong van de Vlaamse artiest Niels de Stadsbader. Een nummer als oprechte dank aan de vrienden, kennissen en onverwachte helpers die hem steunden dat een zware brand zijn loft volledig had verwoest een paar jaar geleden.

I Remember You, een popnummer van het Zweedse duo Roxette. Het nummer verscheen op een wereldberoemde album Joyride uit het jaar 1991. Laat me alleen, dit is een nummer van zangeres Rita Hovink uit 1976. Een emotioneel luisterlied over liefdesverdriet en de behoefte om alleen te worden gelaten met je gevoelens. Het is een cover dat origineel stamt uit Italië. Het lied Pazza Idea van Patti Pravo uit 1973. Maar nu de versie van Rita Hovink.

Ach ja, lekker terug naar het verleden. Volgens mij 1975, als ik het goed heb. Sarita en Harmer Love. Goed, ik ga alvast afscheid van je nemen. Het zit er bijna op de muzieksafari voor vandaag. Dankjewel dat je er weer bij was. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

0: En dat allemaal in het programma Nightflower. Goedenavond. Zo, we zijn er weer. En jij daar ook aan de andere kant, anders kan je niet horen natuurlijk, hè? Een uur lang romantische muziek. En zelfs nog een gedichtje. En ik ga niet te veel praten. Want muziek, daar gaat het om in dit programma.
1: Goedenavond.

Nou, nog één keer dan. Een kusje hier en een kusje daar.

Ben je net aan het luisteren? Dat kan natuurlijk, hè? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek, speciaal voor jou.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1975. En deze plaat stond toen zelfs een paar weken in de top 40. En hebben we het over Johnny Ness, Tears on My Pillow.

volgende gedicht wat ik ga voorlezen is geschreven door Nienk. Titel van het gedicht: Gewoon omdat je lief bent. Als er een tweede zon was, was jij het. Als er een bloem in de winter was, was jij het. Als er een lach op mijn gezicht komt, was jij er. Gewoon omdat je lief bent.

En dat is trouwens alweer een hele lange tijd geleden dat ik deze plaat gedraaid heb, zeg. Het werd een keer tijd. Mac en Katie Kissoon, Sugar Candy Kisses.

No Ortiz, Enough is Enough. Het was Mary Kiani in de Seventh Heaven remix. Die vinden terug op de cd Reimagine, die in juni 2026 uitkwam. Eigenlijk staan daar gewoon alle grote hits van haar op, maar dan in een vernieuwd jasje, soms met een extra jasje. Soms staan ze in een extra jasje op. Enfin, je kunt in ieder geval voldoende kiezen uit deze vrij grote cd. Want ze hebben hem van begin tot eind helemaal vol gepropt met muziek. De volgende gaat reizen eentje van Ros Alexander. It is I Love My Radio.

Rose Alexander en I Love My Radio. In 2022 bracht hij dat op een gegeven moment, 21, bracht hij dat uit. Muziek van Hank B. Memphis uit 1982. Jij daar in de radio? Ja?

Bobby Darin en You're the Reason I'm Living in 1963. Kennen wij Dean Saunders nog? Nou, in 2026, in juni, een beetje halverwege het jaar, kwam hij met de single uit Ik wil niet dat je gaat.

Dean Saunders en Ik wil niet dat je gaat in 2026. Uit 2018 komt deze plaat van Betta van Beek met Marsta tezamen in Bidi Bidi Bam Bam. Jij laat het leven. Ja.

0: En ze schreef het zelf. De treinenschrijver is voor Jody Watley. Een dame die we al kennen uit de jaren 80 en 90. En we gaan luisteren naar The Dawn.
1: Cindy. Peter Timmerman.
2: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

0: Lekker nummer van Mary Kiani uit 1998. Dreams hoorden wij van de Sydney Sessions. Muziek van Bo Bowen uit Engeland uit 2026 op deze plaat No More Crime.
1: No.

Bo Bowen, lekker luidruchtig plaatje. No More Crying. Dit is Greg Kinband, 1983. En Jeopardy.

Voor de volgende streekplaat die ik ga draaien, moeten we even wat handleidingen geven. De titel is Vader stuttert in zijn skuur. Waarbij stuttert een soort mensen van een beetje aan het werken, een beetje aan het rommelen. Niet dingen die echt super belangrijk zijn, maar gewoon lekker bezig zijn met wat dingetjes verplaatsen en dingen veranderen in die schuur. Zodat bijvoorbeeld die boormachine beter links staat als dat die rechts stond. Zoiets stutteren in de schuur. En de schuur is de schuur. Maar de Westfriezen spreken de SCH uit als een K. Dus het wordt dus schuur en skool. En dat soort dingen weer. Nou, dan weet je een beetje genoeg. Ors Jors is de groep. Onze jongens, als je dat vertaalt naar het Nederlands. En dit is het nummer wat we dan gaan draaien voor je. Een herkenbaar beeld van oudere boeren die nog het werk niet kunnen loslaten.

En als je van het platteland komt, dan begrijp je de tekst helemaal natuurlijk. 1973, een waanzinnig mooie plaat van Michel Sardou. Dit is La Maladie d'Amour.

Michel Sardou in 1973 en La Maladie d'Amour. In juni, half juni 2026 overleed Walter Parazaider, de oprichter van Chicago. Chicago Transit Authority heette het toen de tijd nog. Later werd het afgekort naar Chicago. En wij gaan luisteren naar zo'n plaat die uit die tijd komt, 1975. Hier is Old Days.

Chicago had in die jaren 70 een fantastische mooie blazerssectie. En dat later werd het iets minder vaak gebruikt en iets meer gladder. Maar die platen waren onwijs mooi tijd van Chicago. Begin jaren 70. Goed, dan Rein van der Broek. Hij was de trompetist van Exception. Maar hij leefde ook heel veel muziekjes, maar liefst twee, voor Radio Tour de France.

Rijn van der Broek en The Trumpet Cross. Hij was ook de trompetist overigens op Hey Girl van Grupo Sportivo. En speelde op veel andere producties overigens ook. We gaan nog een Tour de France plaatje doen van Zazie uit 2013. En dat blijft elk jaar natuurlijk weer actueel. En misschien doen we dan nog een nummer van Rijn van der Broek toe op trompet. Tarantuel als ik nog tijd voor heb.

0: Rijn. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.